0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul, música em sua vida.
2: 23 horas e 51 minutos.

0: Mistério Sul. Meia-noite e 51 minutos.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeerde van de stad Itaipaminas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
2: 2 horas e 55 minutos.

0: Hemisfério Sul.
1: Bom dia!
2: Bom dia!
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul muziek.

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.